En na syntax error zijn we even in... Ja, komt je maar. Even in Polen gebleven. Met wederom duo Pin Park. En u hoorde van dat Pin Park. Oh jee, valt er toch wat weer op de grond hier. Ik moet nog een beetje uitkijken. Pin Park met LSP. En het staat op een verzamelaar WC8 Zona Electronica. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik eigenlijk persoonlijk heel blij ben dat er een nieuw album is verschenen van NIM. N-I-M-H. En dat is Giuseppe Verdicchio. En dat is verschenen op een sublabel van Silentes. Wederom een schitterend album. En het duurde eventjes voordat er het nieuwe album was. Er was wel een samenwerkings-CD uitgekomen via Winterlight. Maar zijn laatste solowerk is alweer een tijdje terug. Het nieuwste album heet Iron and Eyes. Dit is NIM in Four Lands.

RVDS. En RVDS, dat staat voor Richard von der Schulenburg. Zijn nieuwste album heet Cosmic Diversity. Heerlijke, ja, hele eenvoudige synths, maar het klinkt toch allemaal heel mooi. En de melancholie komt meestal erg dichtbij bovendrijven. Cosmic Diversity, zoals gezegd, verscheen via Bureau B. U hoorde de track Schoolyard Suites. En we gaan weer even terug naar Polen, maar nu niet met een duo, maar een dame die muziek maakt onder de naam Did, als in D-I-D. Haar album heet End of Xibalba en dit is de fraaie titeltrack van dat voornoemde album. Moet ik het wel goed doen. Dames en heren, ik ben een beetje in de war. Zal wel komen omdat ik de hele week druk ben geweest. Dus af en toe verkeerde schuiven. Ik laat van alles vallen vandaag. Maar goed, hier is dan alsnog dit.

0: hit it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray. Daar hebben we een special over Atomine Electrine, oftewel Peter Andersson. Daarover straks meer, maar eerst terug naar 1979. En waarom? Omdat het vandaag natuurlijk gewoon moederdag is. Nou heb ik zelf geen moeder meer. Nou ja, een mens heeft altijd een moeder. Alleen leeft mijn moeder helaas niet meer. Maar voor alle andere moeders denk ik van, nou weet je, ik hoop dat de kinderen aan u gedacht hebben. Want Monty Cazaza deed dat ook in 1979. Ik heb het singeltje weer eens uit de kast getrokken voor de gelegenheid. Het verscheen in 1970 dus op Industrial Records, het label van Throbbing Gristle. To Mom on Mother's Day.
3: Just tell me when to start. Anytime, okay. To Mom on Mother's Day.

Wauw toch? Echt één woord, wauw. En we hebben weer een reden natuurlijk, want Music to Play in the Dark die heeft een broodnodige heruitgave gekregen op het DICE label. Music to Play in the Dark 2. En daarvan hoorde u de track Tiny Golden Books. Wat een prachttrack. En tot mijn grote verbazing was deze track helemaal nog nooit gedraaid in X-Rated. Althans, niet op de concertzender voor het laatst gedraaid toen het programma nog op Kink FM zat. Dus heeft u het album niet, u kunt het nu weer aanschaffen via DICE Records dus. X-Rated op de concertzender. Vorige week hadden we helaas het overlijden van Klaus Schulze. En ik wilde nog even heel erg duidelijk maken dat ik ontzettend dankbaar ben voor alle, door de hele week heen ging dat door, voor alle opmerkingen en mooie woorden die ik heb gekregen over deze special die ik toen vorige week gemaakt heb rond Klaus Schulze. Dank u wel daarvoor. En deze week moeten we helaas ook weer afscheid nemen van twee artiesten die wel degelijk allebei in X-Rated thuis horen. De meest opvallende is wel Albin Julius. Hij was de frontman van The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud en Blood Axis. Nee, Blood Axis moet je mij horen. Het spijt me wel. Die haal ik wel vaker door de war. Der Bloedharsh moet ik zeggen. Albin Julius, hij is slechts 54 jaar geworden. De reden rond zijn overlijden is niet officieel bekendgemaakt, maar er wordt gefluisterd dat het een hartstilstand betreft. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. We laten de muziek spreken nu voor Albin Julius. Te beginnen met zijn eerste belangrijke project en dat is The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. U hoort het vierde ongetitelde gedeelte van het album A New Soldier Follows the Path of a New King.

En dat was dan Der Bloedharsh, het andere project van Albin Julius, die ons deze week moest ontvallen. U hoorde het derde gedeelte, ook weer ongetiteld, van de track, van het album The Track of the Hunted. Dat verscheen op WKN Records in 2000. En WKN, dat was ook het label van Albin Julius. En dat staat voor Wir kapitulieren niemals. Rust in vrede, Albin Julius. Je komt straks nog een keer even terug in deze uitzending van X-Rated. Want daar luistert u naar op de concertzender. En ik zei het net al, er waren twee muzikanten waar we afscheid van moesten nemen. De ander is de markante muzikant en die een teruggetrokken leven leed eigenlijk. Peter Vromader. Voor het eerst in 1981 hoorden we van Peter Vromader. En die is naderhand, heeft hij ontzettend veel gedaan, ontzettend veel gemaakt. Want behalve experimentele muzikant die zich bezig hield met onder andere genres als krautrock en dark ambient, zat hij ook in de progrock. En hij organiseerde ook tentoonstellingen, want was ook nog eens een keer kunstenaar. Heeft met films gewerkt en diverse multimedia projecten. Heeft onder andere ook gewerkt met H.R. Giger, Hans Rudy Giger. Die stierf overigens 12 mei 2014. En nu is Peter Vromader er zelf ook niet meer. Een angstaanjagende track die is te vinden op zijn eerste album die in eigen beheer verscheen. Muziek, moet ik het op zijn Duits uitspreken natuurlijk. Muziek aus dem Schattenreich. Hij maakte ook muziek onder de naam Necropolis. Nu hoort nu de track Crypta van dat album. Rust in vrede, Peter Vromader.

En de andere release op Data Bloom. Dan hebben we het over Yamaoka en Pearl. Dat zijn de heren Kenichi Oka en Ludwig Simbrelius. En Yamaoka en Pearl die maken afzonderlijk van elkaar ook al de meest prachtige dingen. Maar samen, oh ja, dat mag er ook zijn. Het nieuwe album heet Human en u hoorde het zesde gedeelte hier bij X-Rated. En ook nieuw werk deze week en dat is ook heel mooi. Terwijl het wel warm is, maar het label gaat gewoon door. It's Glacial Movements uit Italië. Het ijzige label uit Italië. Het nieuwste album van Netherworld heet Vanishing Lands. Netherworld is Alessandro Tedeschi. En dat is de label-eigenaar van Glacial Movements. Maar zelf kan hij het ook. Getuigen ook deze prachtige titeltrack van het nieuwe album van Netherworld.

0: Och jongens, dit kan zich toch meten met de beste werken die ooit zijn uitgebracht. Bijvoorbeeld van de begintijd van Attacker of de ambient works van Aphex Twin. Dit is een album wat sowieso bij mij de eindlijst in is gegaan. Nu al. Fabio Orsi en Tess. Fabio Orsi kennen we, de Italiaan die al heel lang muziek maakt. En Tess doet dat ook. Tess is eigenlijk Maurizio Martinucci. En hij maakt tegenwoordig deel uit van Clock DVA. De nieuwste van hun samenwerkingsverband heet Otto. OT/TO. U hoorde daarvan. Saai, schitterend.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. En X-Ray, dat behelst een twee uniekere tracks van Klaus Schulze in het kader van zijn onlangs overlijden. Daarover straks meer, maar eerst een heugdelijke heruitgave, namelijk een van mijn favorietste albums. Deze staat wat mij betreft ook in mijn Desert Island Collection top. Thomas Lear en Robert Randall en het album The Bridge. En dat verscheen in 1979 via het Throbbing Gristle label Industrial. En dat wordt nu eindelijk heruitgegeven op het fameuze Mute label. Van dat album hoort u nu het schitterende Connotations.

En deze pracht gaat nog 12 minuten zo door. Bijna 25 minuten durende track van Lords of Infinity. Dat komt uit Rusland, bestaande uit een dame en een heer. Duo Marina Krishanovskaya en Mikhail Kiryukin. Zij vormen Lords of Infinity. Je hoort een gedeelte uit de track Hidden Treasures. Het staat op een split die uitgebracht is samen met Robin Story, oftewel Rapoon, op het Poolse Zoharum. Prachtig uit Rusland, omdat er ook ontzettend veel moois uit Rusland komt. Dat bewijst ook maar weer Lords of Infinity. Nieuw werk nu van Burial Hex. En dat nieuwste album van Burial Hex, oftewel Clay Ruby, dat heet Goes. Dat verscheen via Cold Spring. Burial Hex nu met Lost Sailor.

En dit complete spookhuis komt van David Jackman, oftewel Organum. En het gaat, nou we zijn denk ik nog niet eens, ja we zijn net op de helft. Het gaat ook nog heel lang door. Prachtig stuk wat u vindt op een split LP die uit is gebracht met Nurse with a Wound in 1986. Organum hoort u met een gedeelte uit Raza. X-Rated op de concertzender met nu een nieuwe verzamelaar die verscheen via Cryo Chamber. Een prachtige verzamelaar waarop veel moois staat, waaronder Dahlia's Tear en nog veel meer moois. Maar ik koos voor Skadi. Dit is Seed of Pestilence. Die verzamelaar die heet Tomb of Primordials. Hier is Skadi.

de 5e en de 10e mailer. De kaartjes. En wie dat zijn, dat hoort u rond 10:30. Nu snel over naar de muziek. Ik zei het net al, Steve Albini is tegenwoordig werkzaam in Shellac nadat hij in Big Black zat en ook nog in The Rate Man en ook nog producer is geweest van onder andere PJ Harvey en Nirvana en The Pixies en White House. Wat dacht u daarvan? Jawel, Shellac zal optreden in Grauzone. Daarom nu van dat breekmakende eerste album At Action Park Shellac. De mailbox staat nu open en u kunt mailen

Hoe kan ik dansen in de smalle grachten? Het is zo stil vannacht. De maan is rond en vol.

De kameraden zijn moe tot in hun botten. De kameraden hebben Geneva en een accordeon. Ze manillen, met de botten verzonken.

mijn smalle gaat. Niet in mijn apparie. Nee, in de vrije nacht. Ik wil dansen, nog met de laatste sterren. Carrega brengt salvo's en granaten. Daartussen, onverstoord door het gebulder, roept een koekoek. Hoe kan ik dansen? Hoe kan ik dansen in

Hoe kan ik dansen? Ja, laten we hopen dat Blixa Bargeld ook zo optreedt als hij in het paard in Den Haag staat. Dat zou heel erg leuk zijn. Laten we wel wezen, het is zonder de eindstuurtse Neubauten dus, maar Blixa Bargeld zal daar solo optreden met tal van effectapparatuur en natuurlijk zijn onmiskenbare stem. De stem die u hoorde, en daarom vond ik het wel grappig om het even in het Nederlands te doen, in de loopgraaf. En dat kwam van het eindstuurtse Neubauten album Lament. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we alles hebben en vertellen over het Grauzone Festival. Weliswaar midden in de nacht, maar een zeer graag geziene gast is de Bunker Terror Techno van Ancient Methods. Luister daar vooral nu even naar, terwijl u nog de kans heeft om te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op de twee kaarten die wij vanavond verloten. En het is nu tijd voor de Bunker Terror van Ancient Methods.

0: Zo, die was ook sneller afgelopen dan dat ik dacht. Oh, jammer is dat. We hebben het over Nick Void. Wat geweldig. Haar versie van Rocket USA natuurlijk. De track van Suicide. Geweldig. Nick Void. Ik hoop dat ze dat ook gaat doen op Groutzone. Want Nick Void van Factory Floor, die treedt daar ook op. Inderdaad, ik heb de hele lijst genoemd en die kunt u natuurlijk terugvinden op de Facebookpagina van Groutzone of anders natuurlijk op Groutzone site zelf. Ik hoop u daar aan te treffen 9 februari aanstaande. De mailbox die staat nog heel even open, dus u kunt nog even mailen. En om 10:30 maak ik bekend wie de gelukkigen zijn van de 2 kaarten die wij dus vanavond weggaven voor Groutzone 9 februari aanstaande in en rond het Paard in Den Haag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, welkom. Tweede uur X-rated hier bij de concertzender op deze natte avond. Deze koude avond. Dus blijft u lekker binnen en geniet van al het moois van experiment van toen en nu. En straks na 11 een hele stemmige mooie X-ray tot middernacht. Nu eerst terug naar het verleden, begin jaren 80. Toen bracht Mark Stewart zijn LP uit Learning to Cope with Cowardice. En dat ding, dat wordt opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen op Unused Sound Records. En komt nu uit met een extra plaat erbij, The Lost Tapes. Nu nog even het origineel op de draaitafel. Dit zijn Mark Stewart en de Mafia hier bij X-Rated.

Zo, die stampt even lekker door, zeg. Ik was gisteren met mijn lief naar de film The House That Jack Built. Ik vond het een uitstekende film, alleen dacht ik op een gegeven moment van wat deze film ontbreekt, wat het ontbeert eigenlijk, is een hele goede soundtrack. En dat is juist wat ik zo ongelooflijk sterk vond van de film Eraserhead. De beroemde eerste film van David Lynch, althans de eerste die in cultkringen een beetje doorbrak. Eraserhead is nog steeds een van mijn meest favoriete films ooit. De originele soundtrack is werkelijk waanzinnig. En in 2001 kwam er een reissue op de markt. En daarop staat een Eraserhead dance mix. Die is gemaakt door David Lynch zelf en John Neff. En die hoorde u nu net. De Eraserhead dance mix. Dus alleen verkrijgbaar op de reissue van Eraserhead. En dan ook nog alleen op CD. Die destijds verscheen in 2001 op Absurda Records. Goed, en nu gaan we het wel eens eventjes wat rustiger aandoen met een nieuwe LP die fonkelnieuw verscheen op Moving Furniture Records. Onder Stroom heet die en dat zijn Frans de Waard, Peter Johan Nieland en Richard Youngs. Frans de Waard kennen we onder andere als Bee Queen en Kapotte Muziek. En Peter Johan Nieland onder andere van Distel en van Hadewig. Gedrieën samen met Richard Youngs maakten ze dus de LP Onder Stroom. Daarvan hoort u nu een track en die heet FPR _ en dan 5 en dan de Norn remix. Prachtig werk van dit drietal.

Waarlijk schitterend werk van Abbildung. En Abbildung die zit op Winterlight Records. En die hebben net dit fantastische nieuwe album uitgebracht. Het album heet At the Gates of Ulm. En van Abbildung hoorde u het schitterende Travelers of Eternal Spheres. Wat een label, dat Winterlight. Het gaat maar door met geweldige releases. Zo ook deze weer. Heerlijk, eens kijken of deze ook weer de eindlijst over 2019 gaat halen. Maar goed, dat is pas in december. En zover zijn we nog lang niet. Nee, sterker nog, we zijn 5 minuten te laat met de prijswinnaars voor Grauzone. Wel nu, ik heb heel eerlijk, zoals ik al zei, de 5e en de 10e mailer eruit gekozen. En dat was niet moeilijk, want u wilde massaal naar Grauzone. Als dat synoniem staat aan de kaartverkoop, dan kan de organisator alleen maar in haar handjes knijpen. De 5e mailer, dat was High Schoolmeesters. High Schoolmeesters. De 10e mailer, dat was Jasper Frenken. Jasper Frenken. Hi, zowel als Jasper, gefeliciteerd namens Grauzone. En hartelijk dank aan Grauzone. En gefeliciteerd natuurlijk namens X-Rated, namens de concertzender, namens mijzelf. En ik hoop u daar zeker aan te treffen bij Grauzone. 9 februari aanstaande dus in en rond het paard in Den Haag. En we gaan weer eens een keer een beetje teruggrijpen naar de Witch House nu. Want Witch House is een genre wat nog steeds bestaat, maar een beetje sluimerend. Daarom heb ik maar weer eens gekozen voor een wat ouder werk van Mater Suspiria Vision. Een van mijn favorieten. Dit kwam van het album House of the Witches. Dit is The Ring. Mater Suspiria Vision.

Dat is er weer zo eentje waar we heel blij van mogen worden. Dat die opnieuw wordt uitgebracht. Mono Lake. En Mono Lake gaat dat album waar dit vanaf komt, Gravity, inderdaad weer opnieuw uitbrengen. Het is origineel verschenen in 2000. Het album dus Gravity. Je hoorde Mono Lake met Fragile. En ik zei het al, ik kom van rechtstreeks van Le Guest Hoe gerend. En het was weer een heel fijn festival. Wat mij betreft was gisteren de beste dag, maar ik heb sowieso hele fijne dingen gezien. Ik noem bijvoorbeeld een Tashi Wada met Julia Holter. En vanmiddag Nick Colk Void en Clara Lewis. Maar gisteren was wel een topdag met in de Pieterskerk Gibrana Cervantes. En in de Jacobikerk het fantastische package rond Amun Bogar en Rafael Anton Irisarri. En Kevin Richard Martin en KMRU. Nou, met name dat eerste concert, dat heeft me werkelijk helemaal omvergeblazen. En met dat eerste bedoel ik dan van deze twee die ik noemde. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Wat was dat geweldig, waanzinnig. Helemaal omvergeblazen in die kerk en zo hoort dat ook. Ik heb de beide heren mogen spreken achter de merch stand. En daar zag ik tot mijn grote vreugde dat de nieuwste LP die gisteren is uitgekomen, dat hij die bij zich had. En dat ligt nu op de draaitafel. Een heel mooie plaat in blauw vinyl. De nieuwste van Rafael Anton Irisarri. Die heet Facetisms. Een rare titel. Moet ik niet eens heel goed weten hoe je het uitspreekt. Maar goed, zo doe ik het maar. Dit is Rafael Anton Irisarri met Control Your Soul's Desire for Freedom.

0: erg fraai werk van Art Bit. Art Bit is Art Jansen. En Art Jansen maakt een serie albums met de titel Field Recordings. En dan een nummer daarachter. En we zijn inmiddels aanbeland bij Field Recordings 05. En dat heeft als ondertitel Bohemia. En Art brengt zijn cd's en dingen, LP's, nou cd is dit, cd en digitaal in eigen beheer uit. Heel erg fijn werk van Art Bit. En daarvoor hoort u het monsterachtige nieuwe album van Rafael Anton Irisarri.
1: X-rated.
2: Is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated tot 11 uur. En daarna heel veel moois in X-ray tot middernacht. De band, ook al is het eigenlijk maar één man, Matt Johnson. En we hebben het over The, bestaat nog steeds. En heeft eigenlijk een soort wederopstanding gemaakt met het nieuwe album wat hij onlangs heeft uitgebracht. We gaan eens eventjes voor de helemaal terug naar het begin. De allereerste single uit 1980. Geproduceerd door Gilbert en Lewis, oftewel Bruce Gilbert en Graham Lewis van Wire. En de eerste single, dat was Controversial Subject. Dat verscheen via 4AD. Hier in X-Rated is dit The.
3: Now, I got him on 12.

gisteren in de Jacobikerk, toen ik bij dat merchtafeltje stond. Toen lag er ook het album van Abul Mogar, And We Are Passing Through Silently. En toen dacht ik, oh ja, die plaat, die gaan we vandaag weer eens draaien. Ook als, ja, als herinnering aan gisteren het geweldige concert wat Abul Mogar met Rafael Anton Irisarri maakte. Dit was Abul Mogar met Nick Nicely. En Abul Mogar maakte een remix van de track London South, origineel van Nick Nicely. Het verscheen allemaal in 2019 op Houndstooth. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we even gaan beuken. We zijn namelijk, vorige week is het er een klein beetje bij ingeschoten, maar ik wilde eigenlijk wel aandacht besteden aan het overlijden van Erik de Vries. Die is 2 weken geleden overleden en vorige week dus. Ja, helaas was daar niet echt ruimte voor in X-Rated. Vanavond wel. Ik wil even stilstaan bij de dood van Erik de Vries. Hij was de helft van het noise duo Winterkelte. En daarom heb ik gemeend een track van Winterkelte te draaien. Drum and Noise verscheen in 1999. Daarvan hoort nu Rebound Effect versus Sustainability, deel 1. Rust in vrede, Erik de Vries. Hier is Winterkelte.

Nou heb ik dus voor een bekend Nederlands muziektijdschrift al een top 10 moeten inleveren. Omdat die gepubliceerd gaat worden in het kerstnummer. Maar ja, dan komen de platen van Rafael Anton Irisarri uit. En die Brotherhood of Sleep die u net hoorde. Die wordt ook met de dag beter dat je hem draait. Dus ik zal het toch eventueel moeten gaan aanpassen. Maar goed, dat zien we later in het jaar wel. U hoorde inderdaad Brotherhood of Sleep met opening Filling the Dome with Astral Light. Het verscheen op Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Weer zo'n fantastische release op Winter Light Records. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we nog steeds heel blij zijn met het nieuwe album van Velios. Dat is er ook weer zo een, ja. Die zou ook zo weer de eindlijst in kunnen, dacht ik zo. Obsidian Forest. En dat is in tegenstelling tot wat ik vorige week zei, niet verschenen op het eigen label van Martin Stürzer, maar op Loki Foundation. Martin Stürzer als Velios. Gelukkig doet hij het weer onder deze naam. Hier is Pillars of Night.

Nou, dat is nog eens pure space. Heerlijk werk, heerlijk Sinti-werk van Ogre Sound. En Ogre Sound, dat is... even kijken, wat was er? Robin Ogden heet hij. Ogre Sound met Intensity is the... ik ben heel even in de war. Intensity is the long... Of the Love of the Beholder. Nou ben ik echt helemaal in waar. Ik begin gewoon overnieuw. Prachtig werk van Ogre Sound. Dat is Robin Ogden met de track Intensity is the Love of the Beholder. En dat is wat mij betreft ook gelijk de beste track van het album Wilder. En dat is verschenen dus Robin Ogden. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we gewoon heel fijn verder gaan met werk van nieuw werk van Galia Bizengaliva. En Bizengaliva Liva, die heeft regelmatig opgetreden in Nederland. En degenen die dat gezien hebben, die mogen blij zijn. Want dat zijn schitterende concerten. En ook haar platen mogen er zijn. Het nieuwste album, dat duurt nog wel even. 20 oktober gaat de nieuwste verschijnen van Galia. Die gaat heten Polygon. En die verschijnen via One Little Independent. Dit is Galia Bizengaliva met de track Balapan. Hier is... Galia.

0: Zo, die is ineens afgelopen. Dat is wel jammer. U zult nog tot 20 oktober moeten wachten om de rest te horen. Of misschien dat er tussentijds hier en daar een track gereleased wordt. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Galia Bizengaliva met Balapan. En dat gaat dus verschijnen op het nieuwste album Polygon via One Little Independent. Prachtig, ik kijk uit naar dat nieuwste album.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond. Een minuut te vroeg, maar dat is niet erg. Het tweede uur duurt dan een minuutje langer. U luistert naar X-Rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot 12 uur. En we gaan nu terug naar 1987, want een album wordt opnieuw uitgebracht en dat is altijd, of niet altijd, maar het is soms wel een goede reden om het origineel weer eens op de draaitafel te leggen. Ik heb het ditmaal over de Franse band Trisomie 21. Het album Million Lights, A Collection of Songs by Trisomie 21, wordt via het aloude label Play It Again Sam weer opnieuw uitgebracht. En wat een stem en wat een muziek maakten ze. Trisomie 21, ze bestaan nog steeds, maar ze maakten in destijds nog wel de mooiste platen en de mooiste tracks. Dit is de Fairy-like Show van Trisomie 21.

Ja, dit album staat nog steeds bij mij op eenzame hoogte. En helaas is het maar bij één album gebleven. Althans onder dit alter ego. Ik heb het over Coma Virus. En Coma Virus, dat is Paul Haslinger. En Paul Haslinger heeft ooit deel uitgemaakt van Tangerine Dream. En hij sloeg met deze, namelijk het album Hidden, een hele zware dark ambient kant op. Heerlijk uitgebracht op het label van SPK, Graham Revell, het Side Effects label, waar onder andere ook Nocturnal Emissions aan meedeed. Het Side Effects label uit 1996 was dit allemaal weer Hidden. En u hoorde Arcana Mundi dus van Coma Virus hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik heb inmiddels uitgebreid contact met de Hybrids uit België. En zij gaan mij een behoorlijk pakketje cd's opsturen. Dat is heel erg fijn, want ze luisteren ook naar dit programma. En dat is leuk. Ze hebben onlangs, een paar weken geleden, heb ik ook een exclusieve track van hen gedraaid. En dat was voor mij nu ook genoeg reden om nog een keer de Hybrids op in de speler te stoppen. Een album uit 2010. Het album Urban Rhythms, Urban Rituals. Uit België zijn dit de Hybrids met Sleepers.

Heerlijk gekraak en gepiep van Marina en Jekko, Jekko. En ook dat gaat nog verschijnen, namelijk op 11 augustus. Het geweldige album Atlas der Gedanken. En u hoorde Moed zur Wahrheit. En dat verscheen via Edition Door. Of dat gaat verschijnen, moet ik eigenlijk zeggen. Marina en Jekko, Jekko. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we natuurlijk nog één plaat te gaan hebben van goede vriend. En dat is dit keer Lex Post. En hij duikt eventjes kort maar krachtig in de heerlijke sompige dub van Mike Schommer. En dat is een van de grondleggers, samen natuurlijk met Rod Model, van Echo Chord. U hoort nu Untitled 8 en dat staat op de Deep Chord verzamelaar DC 15, Deep Chord 15 dus. Lex Post met de dub in Untitled 8 van Mike Schommer.

0: Ja, de oplettende luisteraar hoorde het misschien. Ik heb gewoon 2 keer dezelfde track gedraaid. Express, omdat hij maar 2 minuten duurde. Lex verdient meer. Daarom 2 maal Untitled 8 van Mike Schommer. Van het album DC-15 verschenen op Deep Court Records.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, X-Rated, 2 uur nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. De honden, die laat u binnen, want buiten is het inmiddels hondenweer. Tenminste in dit gedeelte van Nederland. Het noorden nog niet, geloof ik. Helaas bereikte mij gisteren het bericht. Dank aan Johan voor de heads-up, want ik had het zelf nog niet gezien. Bereikte mij het bericht dat helaas is overleden Tommy Stumpf. Nou, waar de hele wereld aandacht besteedt, het overigens zeer terechte aandacht besteedt aan Sinéad O'Connor, laat ik dat aan de hele wereld. Ik ga wel een track draaien voor, van Tommy Stumpf, alhoewel misschien bijna helemaal niemand hem kent. Ik ben eens een keer bij een concert geweest van Tommy Stumpf, samen met Jozef, een vriend van mij, René, een vriend van mij, de barman, degene die de kaartjes controleerde en iemand achter de garderobe. En dat was het. En Tommy Stumpf heeft daar ruim uur een geweldig concert gegeven voor deze 5 à 6 mensen. Fantastisch. Tommy Stumpf is nu niet meer. Hij heette Thomas Peters en was een van de grondleggers van de band DRKFC. En zijn laatste album heet Alle Ziend Tood. Tja, rust in vrede. Tommy Stumpf. En nu voor Tommy Stumpf. En u, de luisteraar. Wat mij betreft de beste track die hij ooit gemaakt heeft. Zijn tweede single. Seltsames Glück. Rust in vrede. Tommy Stumpf.

duistere geluiden van TV Victor. En dat is het geesteskind van Udo Heidfeld. En hij werd bekend eigenlijk rondom zijn releases op het Tresor label, waar hij nogal laid back en langdurende klanken prachtig uitbracht op dat label. Later is hij veel meer in, het werd op een gegeven moment echt hardere techno. En hij is nu beland in de wat dark ambient sferen. En dat was al eigenlijk in 2015 het geval. Getuige dit album. U hoorde een track van Der Kern, das Fukushima-concert. U hoorde Teil 2 uit Der Kern. En het is het op de ritmes en de geluiden die zijn gebaseerd op de geluiden die je hoort in de kernreactor zelf van Fukushima, die gemaakt zijn na de ramp van de kernreactor Fukushima. TV Victor hierbij, X-rated. En nu een uit Polen bisklaveret van het verzamelalbum Skontrum Act 6. Dat verscheen in 2007 op War Office Propaganda. En behalve de bisklaveret staan ook Sect en Ab Intra erop. Dit is bisklaveret met Demiurgos.

Roger, Roger.

0: that hand and pull. The conveyance now.
1: Mm-hmm.

gaan. Ik ben zo en staat daar en het ruikt dat ventje dat doe je hier. Geen bier. Ja, dat is te laat, maar niet. Doe het niet.

Partout, partout les murs éclatés, le refus parle.

Nou, dat zijn met recht stemmen uit graven. Gezelligheid van Jean-Baptiste Barrière. Dat al uit 1979. We hoorden Situation Extrême. En het staat op het tweede album wat Jean-Baptiste Barrière uitbracht. Pandemonium, non jamais l'espérance. En het was onder titel Perspective pour une politique païenne. En dat verscheen op Atom Records. Ijzingwekkend werk van Jean-Baptiste Barrière. Op dit moment is er een heuse, eigenlijk een echte cyclus aan de gang. Door heel Nederland spreidt dat zich uit rond de regisseur Werner Herzog. En dat is geheel terecht, want die man heeft de meest schitterende films gemaakt. Zo heb ik met mijn lief al de films Kaspar Hauser bezocht. En daarin wordt een klein rolletje vertolkt door Florian Frieke van Popol Vuh. En dat is sowieso een band rond Florian Frieke, die overigens al heel lang en helaas niet meer onder ons is, van soundtracks voorziet. En zo zijn wij van de week bij Nosferatu geweest. En dat is wat mij betreft een van de betere Werner Herzog films. Natuurlijk geënt op het origineel van Murnau. Dit is van die soundtrack van Nosferatu, Die Nacht der Himmel van Popol Vuh. En u hoort dan gelijk waar X-Ray de tune vandaan heeft.

0: En dat was inderdaad Dead Man's Hill met Dark Depths of the Sea. Verschenen in 2007 via Old Europa Cafe. En daarvoor rechtstreeks vanaf de kust van Wales hoorde u Shin U Kun met Atmospheric Stratification Part 1. En dat staat op het album Stratigraphy, verschenen via zijn eigen Mankey Music. In eigen beheer uitgegeven, 100 stuks zijn ervan. En wellicht, als ze er nog zijn, dan is hij ook nog eens een keer getekend door de man zelf. Of we hebben het over Ben Powell. Hij is Chin U Koen uit Wales. En daarvoor de prachtige track van Popol Vuh, Die Nacht, Der Himmel. Zometeen is het de beurt aan X-Ray. En dat wordt een hele spetterende Sinti X-Ray van Majeur. En Majeur is Anthony Patera. En hij is een lid uit het duo Zombie. U hoort drie tracks van het album Time Span, zoals dat verscheen in 2009. En aanvullend drie tracks van het album Termination Shock uit 2015. Sleep is overrated en pest de buren eens goed. Zet die knop op 10 bij X-Ray met Majeur. Zo meteen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank ook voornamelijk mijn gasten van vanavond met hun voortreffelijke platen. Martijn Veenekatte, Lex Post en Siet Tjarda voor hun bijdrages. Jullie hebben weer heerlijke platen meegenomen. En de volgende keer gaan we dat natuurlijk weer doen. Toch?
1: Absoluut.
0: Mooi zo. Hartelijk dank, heren. En ook hartelijk dank nogmaals thuis voor het luisteren. De playlist die staat compleet op de site op de Concertzender. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed. En wat mij betreft, maak er een mooie week van. De herfst is aangetreden. Gaan we wellicht gewoon alvast een kerstboom kopen. Want de zomer die is definitief voorbij. En de herfst die zit volgende week natuurlijk weer kracht bijgezet in X-Rated op de zondagavond. Veel plezier bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

0: Max.
1: Raisins.
2: Action.

Het gaat maar door, dames en heren, jongens en meisjes. Het gaat maar door. Weer werd de muziekwereld geschokt door het overlijden van een belangrijke muzikant. We hebben het nu over Andy Fletcher, Andrew Fletcher. Zeg maar de wat stille man van Depeche Mode. De liedjes die werden geschreven door Martin Al Gore en vroeger door Vince Clarke. En het werd gezongen door Dave Gahan. Maar stiekem deed Andy Fletcher gewoon ontzettend veel aan de muziek. En die muziek die mag er zijn van Depeche Mode. Never Let Me Down Again. Never Let Me Down. Nou, dat gaat helaas wel gebeuren, want we voelen er ons allemaal nogal down onder. Rust in vrede. Andrew Fletcher. Depeche Mode. Ik ben trouwens erg benieuwd wat Depeche Mode gaat doen. Want eigenlijk, ja, Andrew Fletcher was zelf een man die zei van, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik doe in Depeche Mode. Maar daar deed hij zichzelf natuurlijk ernstig tekort mee. En hij bedoelde het waarschijnlijk ook lollig, want hij wist wel degelijk dat hij veel deed. Gaat Depeche Mode door? We zullen het in de toekomst weten. Depeche Mode, rust in vrede, Andrew Fletcher. Aan het begin van een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Met een special rond Nîmes, oftewel Giuseppe Verdicchio. Maar dat is straks om 11 uur. Eerst gaan we even flink aan de acid met Guimeneu. En dat is Alex Guimeneu. Acid met een apenstaartje aan het begin. En dat komt op het nieuwe album Movement. Dat gaat verschijnen op 27 juni aanstaande. Dit is Guimeneu.

Zo, Robonob. En Robonob, dat is een duo, een dame en een heer uit Bulgarije. Uit Sofia komen ze. Robonob met Gyration. En dat staat op het nieuwe album In From The Storm. En dat staat op Macro Records. En dat is een label dat in handen is van Stefan Goldman. En die doet trouwens ook mee als producer aan dit album van Robonob. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we nog even flink doorbeuken. Veiligheidsriemen vast, want uit Duitsland is hier Ralf Gatzer als Gamlas Katten. We doen een rondje audiofop met zometeen Axiom uit België. Heerlijke electro, maar eerst even de beukende acid techno van Gamlas Katten. Van het album Voltage is dit Transmission 3.

Axiom met het geweldige, althans getitelde album Field Guide to Alien Planets and Other Disco Balls. Zo, Superfluid hoorde u van Axiom. Het Belgisch duo bestaande uit Cédric Fermont en Olivier Moreau. Axiom hierbij X-rated. En waar we het even wat rustiger aan gaan doen en een beetje in de Sinti gaan zitten. De beuk gaat er even uit, maar het ritme blijft er nog een klein beetje in. Want er komt een nieuw album binnenkort van CJ. CJ, dat is de Nederlandse, of liever gezegd zelfs de Amsterdamse synthesist Christian Jansen. En die bracht in 2016 een album getiteld Backslider uit. Wel nu, daar komt nu het logische vervolg op. Maar liefst 6 jaar later komt Backslider 2 uit. En X-Rated zal X-Rated niet zijn als wij de primeur hadden van dit album. En dat gaat dus nu gebeuren. Het is Backslider 1 waren de delen Backslider 1 tot en met 6. En dit behelst de delen 7 tot en met 11. We hebben nu de primeur dus van het nieuwe album van CJ. Lekker Sinti-werk in Backslider Part 8.

met recht hemels te noemen weer. Catharina doet het weer. Geweldig. Catharina Barbieri. De Italiaanse, uit Milaan afkomstige Catharina Barbieri. Haar nieuwste album gaat Spirit Exit heten. En dat ding gaat 8 juli verschijnen via haar eigen label Light Years. Een van de tracks die is vrijgegeven is At Your Gamut. En dat hoorde u van Catharina Barbieri. We blijven een beetje in de space, want er is ook weer een nieuwe van, ja, The Future Sound of London. En daar zijn we ook weer heel blij mee. Het nieuwste album heet Rituals E7.001, of ja, zeg maar 001, via hun eigen label Timecone is dit van The Future Sound of London.

0: Jawel, heel gestaag gaat hij steeds meer omhoog in de eindlijst. Het is nog lang geen december, maar wat een plaat is dit, zeg. Fabio Orsi samen met Tez. En Tez is van de Clock DVA. Fabio Orsi is van zichzelf. En zij maken beide schitterende muziek op het album OTTO, of Otto zoals u wilt. U hoorde het heerlijke setten van dit duo.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Is al even begonnen, maar goed. Tot 11 uur nog veel meer X-rated. En daarna X-ray met de special rond Nîmes. Er waren nog een aantal overlijdens die helaas te betreuren viel deze week. Natuurlijk eervolle vermelding voor Alan White, de drummer van Yes. Verder nog Hakim Bey, en daar komen we zo meteen op. En Cathal Coughlin. Cathal Coughlin was de oprichter van de band Micro Disney en later van de Fatima Mansions. Ook hij mocht niet ouder worden dan 61, net als Andy Fletcher, die mocht maar 60 worden. Het is niet te geloven. Cathal Coughlin. En dit is vernoemd naar de Roemeen blues voor Ceausescu. Rust in vrede. Fatima Mansions, de rust in vrede. Cathal Coughlin.
2: This is Bucharest, Radio Romania International.

ook zo'n album dat groeit iedere keer dat je hem weer draait. Het nieuwste album van The Anti-Group. Oeps, sorry. Voornamelijk het geesteskind van Eddie Newton, die overigens zelf ook een nieuw album uit heeft. Dat album heet New Tones, maar wij draaiden The Anti-Group met het album Amma. We hoorden The Seven Vibrations Inside the Po Pilu. Prachtig werk. Verschenen via Armcom Europe en het Italiaanse label Rizosfera. X-rated op de concertzender. En na de Anti-Group een kleine overgang naar de band Coil. En waarom Coil? Ja, dat draaien we natuurlijk nooit in X-rated. Maar we hebben weer een reden gevonden. En dat is een helaas ook alweer het overlijden van iemand. En dat is deze keer Hakim Bey, die overleed deze week. Hakim Bey was een communistisch schrijver en poëet. Hij heet eigenlijk Peter Lamborn Wilson. En voornamelijk natuurlijk literair werk wat van hem verschenen is. Maar een hele enkele keer leende hij ook zijn stem aan muzikale producten. Zoals bijvoorbeeld de track Assassins of Hakim Bey van Coil. Dus overigens, de muziek die Coil daarvoor heeft ingezet is eerder gebruikt in de track Kala. Dat werd weer gebruikt op het project City of Light van Bill Laswell. Nu dus in Assassins of Hakim Bey met de stem ook van Hakim Bey. Hier is Coil, rust in vrede. Peter Lamborn Wilson, oftewel Hakim Bey.

Even zo'n X-rated klassieker tussendoor. In Slaughter Natives, Tearing My Life Away. Van het album Resurrection. Op Cold Meat Industry natuurlijk. Hierbij X-rated op de Concertzender. Waar we doorgaan met de Moloch Conspiracy. Incantatios from Ugarit. Ugarit is een stad in Syrië. En het album is geïnspireerd door religieuze teksten die zijn gevonden in de ruïnes van deze stad in Syrië. Incantatios from Ugarit. Dit is Daughter of Anu hier nu bij X-Rated op van Moloch

Chat.

iets wat vervreemdende klanken van Tashi Wada. En Tashi Wada, dat is de zoon van Yoshi Wada. Zijn vader is onlangs overleden. En als duo hebben ze ook wel opgetreden op het Legacy Festival. Nou, vader, dat lukt niet meer. Maar zoon, dat lukt nog wel. Tashi Wada geeft een soloconcert op Legacy. U hoorde een track van het album What Is Not Strange. En de track die u hoorde was Under the Earth. Het Legacy Festival, dat is aanstaande en dat gaat gehouden worden tussen 7 en 10 november aanstaande. 10 november, dat is een zondag. Maar vreest u niet, ik zorg gewoon dat er om 9 uur een live X-rated klaarstaat. Of klaarstaat, ik ben er. Ik hoef alleen maar te rennen vanuit Tivoli Vredenburg om hier op tijd te zijn. Dus dat gaat helemaal lukken. En waar ik ook heel erg naar uitkijk is het concert van Abul Mogar samen met Rafael Anton Irisarri. Zij samen geven een concert en daar kijk ik in, zoals gezegd, zeer naar uit. Hun album heet Impossibly Distant, Impossibly Close. En dat verscheen dit jaar op het label Black Null Editions. Hier zijn ze. Tot aan 10 uur. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri met Place of Forever. En ik hoop u te treffen op het Legacy Festival 2024.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna meer fries in X-ray tot middernacht. Dat waren de honden. En we gaan nu weer drie dames laten zingen. We hebben het over de Veelies. Die maakten dus niet de Veelies met een F, maar de Veelies of Veelies, Veelies. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. In ieder geval, ze komen uit Zwitserland. En deze drie dames maakten een aantal platen, een aantal singles. Hebben onder andere opgetreden met de Sex Gang Children en Minimal Compact. En een van de 12 inches ligt nu op de draaitafel, namelijk Velvet Tales. Het stamt uit 1985. Hier zijn de Veelies met Exquisite Carcass, hier bij X-Rated op de concertzender.

heerlijk log en zwaar. Gianluca Bicuzzi, en die zet toch in zijn eentje even bijna een eenpersoons Sun O neer in de track Bad Karma. U vindt het op het nieuwste album wat van hem verschenen is. Op de rand tussen 2 en 23. Sorry, tussen 23 en 24 moet ik zeggen. Het album Black Mantra. En dat verscheen op het Italiaanse Standa label. Gianluca Bicuzzi hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over Tangerine Dream. Die komt weer naar Nederland. En die gaan een heel speciaal concert geven. Namelijk 50 Years of Phaedra. Phaedra is het fenomenale album wat in 1974 verscheen. En wat mij betreft nog steeds, ja, ik denk wel het op één na favoriete Tangerine Dream album. De meest favoriete, dat blijft Rubicon. Maar Phaedra, dat mag er ook zijn. In 1974, ik was helemaal uit het veld toen ik dit album voor het eerst hoorde. En ik weet het, Tangerine Dream, de originele leden, die zijn er allemaal niet meer. Of althans, eentje leeft er niet meer en de andere zijn er niet meer bij. Maar het huidige trio, die weet ook wel degelijk van want. Ik heb ze meerdere malen live gezien. Dus ik kijk heel erg uit naar 50 Years of Phaedra. Dat gaat gebeuren op zaterdag 21 december aanstaande in het theater De Stoelendans. Ja, de naam van het theater, dat heeft het niet mee. Het is het oude theater De Enk en dat is gevestigd in Oorschot. Er zijn nog kaarten en ik zou ze pakken als ik u was, want dit is niet iets om te missen. Tangerine Dream en het project Phaedra. Vandaar nu even een stukje uit het originele album Phaedra, namelijk een stuk uit de track Phaedra. Nogmaals, zaterdag 21 december in de Stoelendans in Oorschot gaat dat zien. Tangerine Dream.

Franse duo Indalaska. Ze maakte in 2023 het album Musique de Sable. En het duo dat is eigenlijk afkomstig uit een ander duo, namelijk Manin Kari. En zij vormen eigenlijk gewoon ook Indalaska. Dezelfde mensen. Musique des Sables verscheen op het Poolse Zoharum. Je hoorde het schitterende Le Bleu Superstition. Indalaska hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik zag dat terwijl Tangerine Dream Fedra draaide, er een flink aantal kaarten verkocht werd. Er zijn er 110 over. En ik zou even mijn uw slag slaan voordat het te laat is. In ieder geval, doen gewoon. Deze week overleed helaas Phil Lesh. Phil Lesh was een van de oprichters van The Grateful Dead. Maar behalve dat maakte hij ook in 1975 samen met de avant-garde componist Nat Lagan het bijzondere album Sea Stones. En het grappige is, daar doen ook mensen als Jerry Garcia en Mickey Hart aan mee. En zij waren ook van The Grateful Dead. Maar zijn ook mensen als David Crosby van Crosby, Stills, Nash & Young te horen. En Grace Slick bijvoorbeeld van Jefferson Airplane. Nou, je hoort ze echt niet terug op dit album. En dat vind ik het bijzondere eraan. Rust in vrede, Phil Lesh. En daarom nu een track van dat voornoemde album Sea Stones. U hoort een gedeelte uit het zevende gedeelte van Sea Stones voor Phil Lesh.

0: En zo ging het heel langzaam uit. Net als het leven van Vangelis. Het nieuwste album, het laatste album ooit. En dit was ook de laatste track op dat nieuwe album. You Know to Jupiter. En dat verscheen vorig jaar. Je hoorde E Serenitatem van Vangelis. En daarvoor hoorde u Thermovision. En dat staat op het, wat mij betreft, een van de beste albums van Vangelis die hij ooit gemaakt heeft. En dat is tegelijkertijd ook een van de meest duistere albums. Of misschien wel het meest duistere album wat hij ooit gemaakt heeft. Invisible Connections. En dat verscheen in 1985 via het fameuze label Deutsche Grammophon. Vroeger nog met Gesellschaft eraan vast. Prachtig werk. Hartelijk dank, Vangelis. Hartelijk dank, Evangelos Papathanasiou, voor al je mooie klanken. Dit is X-Rated en dit was mijn persoonlijke voorkeur. Eerbetoon aan de deze week overleden Vangelis.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, X-Rated, tweede uur nog tot 11 uur. En daarna het derde en laatste eerbetoon aan die andere pionier, Klaus Schulze. Daarover straks meer in X-Ray. Nu eerst terug naar 1983. Pink Industry. Vroeger waren ze nog Big in Japan. En nu zijn ze Big in mijn platenkast. Pink Industry met het album Who Told You You Were Naked. En daarvan het geweldige Fear of Failure. Hier is X-Rated met Pink Industry.

The less will be his fear of failing.

Het nieuwe album van Lustmord. Jawel, The Others. En met als ondertitel Lustmord Deconstructed. Nou, dat willen we weten, want er zijn een aantal werkelijk fantastische versies op dat dubbelalbum te beluisteren. Waaronder deze van Ulver. Ja, Lustmord en Ulver die samenwerken. Dat is natuurlijk werkelijk een gouden combi. Een combi uit de hemel. God Eater werd verbouwd door Ulver. En dat deden ze op verbluffende wijze. Schitterend nieuw werk met nog veel meer op dat prachtige album te horen. The Others van Lustmord. X-Rated op de concertzender met nu een beetje terug in de tijd naar 2010. Toen bestond het label Greytone nog. Geen idee wat er ooit van het label terecht is gekomen, want het stopte op een gegeven moment met releases. En dat is jammer. En een van de releases op dat label was van Santa Agostino. En deze titel, Virus, La Danza nell'Inferno dei Morti Dementi, staat op het album Operazione Paura. En hoe dat klinkt, dat hoort u nu. Dit is Santa Agostino.

0: Zo, die staat of zit, zo wilt. Mortar Devotions uit Finland. En u hoorde het vijfde gedeelte uit Operazione Piovra. En dat staat op het album Operazione Piovra, The Lad Chronicles. En dat verscheen 2 jaar geleden op het Italiaanse 8 Tower. En dat slaat weer aan natuurlijk, sluit weer aan bij het Italiaanse Santa Agostino. En overigens bij het invullen van de playlist viel mij op dat ik ik had het niet in de gaten, maar bij Santa Agostino zag ik dat de titel van het album Operazione Paura was en van Mortar Devotions Operazione Piovra. 2 maal Operazione. Ja, dat was puur toeval. Toeval bestaat, dames en heren, jongens en meisjes. Wat geen toeval is, is dat er op 6 juni aanstaande 2 nieuwe albums verschijnen van de hand van Eddie Newton. Natuurlijk bekend van Clock DVA en The Anti-Group. En zowel op 6 juni verschijnt het album Amma van The Anti-Group als het album New Tones van Eddie Newton. En dat is eigenlijk het allereerste echte solo-album van Eddie Newton. We hebben de primeur vanavond hier bij X-Rated om 2 tracks te draaien. Dus 1 track van The Anti-Group en 1 track van het Eddie Newton soloalbum. Dat hoort u zometeen, maar we beginnen nu met The Anti-Group, het nieuwe album Amma. En niet nadat ik heb bedankt voor degenen die dit mogelijk hebben gemaakt, namelijk Rob Meren. Paolo van het label Armcom Europe en Rizos Vera. En natuurlijk, niet in de laatste plaats, Eddie Newton zelf. Dit is Ogo Le Renard Pâle. Dit is The Anti-Group.
1: The psychological dimension in African healing is now increasingly recognized by doctors throughout the world as a serious and valid aspect of curative medicine.

Gebeurde vroeger ook wel eens, als we een gruwelijke horrorfilm of iets nog ergers hadden opgezet midden in die winkel. Nu zagen ze rouwende mensen met een blikje in de hand laverend tussen scheve stapeltjes cd's. Voor de laatste maal in de winkel. Het rolluik functioneerde als een hakbijl. Dag mooi eiland vol nostalgische rock, brute metal, betekenisvolle wave, rokerige reggae en knisperende elektronica. Hier kocht ik mijn eerste Current 93. Dag mooi boeddhisk. De laatste plaat klonk door de bassige speakers. Een stem met angst voor de toekomst, de stem van Ian Curtis, zong ons toe vanuit het verleden. Toen we afgelopen nacht terugkwamen uit de Sugar Factory en nog eenmaal, een laatste maal, door de haringpakkers steegliepen, toen waren we zelf toeristen geworden. In het nachtlicht zagen we nog een paar lege blikken staan. De tafels stonden scheef. 4 decennia muziek en dit was er nog van over. De luiken dicht en wij buiten. Het is niet meer van ons.

0: Augustus. Achter elke deur verwachtte ik jou. Ik dacht dat dat iets kouds was in mij, romantisch, ingebouwd. Maar toen ik je terugzag, was dat voorbij. September is nu een deur. En of je er bent of niet, ben je er.
1: Aldus Judith Herzberg, Augustus. Het is weliswaar januari, maar het is toch een van de meest favoriete gedichten van Arjen Didi. Consequent altijd in augustus draaide. Daarvoor natuurlijk Coil, Cathedral in Flames. In het prachtige stuk wat Arjen ons voorlas, had hij het over dat hij zijn eerste Current 93 in Boedisk heeft gekocht. Maar zo geldt dat ook voor de allereerste Coil. Hij viste daar een LP uit de bak, zoals hij zelf zei, waar hij echt een half uur lang ademloos de teksten heeft gelezen. Hij was zo gefascineerd door een band die weer op hun beurt gefascineerd was in stront. Scatology natuurlijk. Coil, u hoorde Cathedral in Flames. Voor mij was Boedisk een kathedraal en het is wat mij betreft ook in vlammen opgegaan. Na Judith Herzberg, nu Scanner tot aan 10 uur. Ook een van zijn favorieten, Passage de Recherche. Het staat op Low Warm Instrumentals. Robin Rimbaud als Scanner.

0: X-rated.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Een X-rated die volledig gewijd is aan de muzikale voorkeuren, de muzikale smaak van Arjen Grolleman. Al zijn favorieten. Nou nee, natuurlijk niet al zijn favorieten. Nee, sterker nog, ik dacht nog van, het is ongelooflijk makkelijk om een programma samen te stellen voor zijn favorieten. Maar aan de andere kant denk ik, het is zo ongelooflijk moeilijk om een programma samen te stellen met zijn favorieten. Er is zo ontzettend veel. Maar goed, er zijn er een aantal, dat zijn inkoppers. En dit is er toch echt één van. Ook één van zijn meest favoriete Cold Wave, Minimal Wave, New Wave, hoe je het ook wil noemen, platen. Deze is alweer uit 1981. Dat is natuurlijk Demain Berlin, het meesterwerk van Guerre Froide. Ook dit uur is, en ook X-Ray, is volledig gewijd aan de muzikale keuze van Arjen Grolleman. Maar nu eerst dus Guerre Froide.

Poëzie is een daad. Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst. Denk aan volgende week, aan een ander land, aan jou als je oud bent. Poëzie is mijn adem. Beweegt mijn voeten, aarzelend soms, over de aarde die daarom vaagt. Voltaire had pokken, maar genas zichzelf door onder andere te drinken 120 liter limonade. Dat is poëzie. Of neem de branding. Stuk geslagen op de rotsen, is zij niet werkelijk verslagen, maar herneemt zich en is daarin poëzie. Elk woord dat wordt geschreven is een aanslag op de ouderdom. Ten slotte wint de dood, jazeker. Maar de dood is slechts de stilte in de zaal nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering.

Enjoy.

Een waar meesterwerk van Tony Wakeford. Natuurlijk de man achter Sol Invictus. En deze plaat heeft echt een hele bijzondere betekenis gekregen. Het is namelijk de allerlaatste plaat die Arjen in de studio bij Kink FM ooit in de speler heeft gestopt tijdens X-Rated. De laatste X-Rated voor zijn overlijden dus. En het is ook nog eens met de titel Non Omnis Moriar, oftewel Not All of Me Will Die. Ja, dat heeft zo'n ongelofelijke dubbele betekenis gekregen. Dat ik was daar zo ontzettend van onder de indruk dat ik een mailtje heb gestuurd naar Tony Wakeford en hem dit verhaal heb verteld. Hij was dusdanig ontroerd dat hij heeft gevraagd aan mij of ik de liner notes wil schrijven voor het album In Europa van Sol Invictus. Wat dus ook volledig is opgedragen, dat album, aan Arjen Grolleman. Prachtig. Ik ben zo blij dat Tony Wakeford dat heeft gedaan toen. En ja, dit werkstuk, dat ik weet nog toen het binnenkwam, dat Arjen er helemaal lyrisch over was. Die dag heb ik dat ding 3 keer gehoord. En 3 keer 22 minuten. Dat is dus meer dan een uur naar deze track zitten luisteren. Geweldig werk van Tony Wakeford. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aandacht besteden aan het feit dat het 9 jaar geleden is dat Arjen Grolleman is overleden. En dan mag raison d'être niet ontbreken. Dit is The Hidden Hallows. Verscheen op Cold Meat Industry. En u vindt het op het album The Empty Hollow Unfolds. Raison d'être. Oftewel Peter Andersson.

een soort afscheid. De spoor van een slak. Meer is er niet om te vertellen dan dat ik langsgekomen ben een woensdag. Je hoeft jezelf niet te vergeten. Men vergeet voor jou. En toch, zo donker als het in mijn varens was, zo wit als ik ooit de zee heb gezien, zo laf als ik stierf, en zo vaak kan er niet één geweest zijn. Zag je mij dan niet? Wie hoest? Het is mijn keel, niets anders. Echt niet. Jou heb ik nooit gezien.

Ja, een titel die helaas werkelijkheid is geworden. Als we het over Arjen Grolleman hebben, die zien we inderdaad nooit meer op de zondag. You'll never see me on a Sunday. Je hoorde natuurlijk de onnavolgbare stem van Mark Almond, maar dan in de hoedanigheid van Mark en de Mambas. En dat verscheen op de 12-inch Torment. En natuurlijk heel duidelijk voor Arjen. Want als we het over Arjen hebben, dan hebben we het behalve over Coil, Current 93, et cetera, ook over Mark Almond. Niet voor niets is Tears Run Rings uitgeroepen tot Arjen's meest favoriete plaat. Ik vind het misschien discutabel. Ik weet niet of het echt werkelijk zo is, want dat hebben we hem op zich nooit meer kunnen vragen. Maar het is een hele mooie track. Deze is ook natuurlijk schitterend voor Arjen. You'll never see me on a Sunday. Mark en de Mambas. Waar Arjen ook een voorliefde voor had, was de kruising, of de kruisbestuiving eigenlijk, tussen de liefde en het kwaad. En als er één track is die daar ontzettend goed vorm aan geeft, is dat Rain Eye Forever. Natuurlijk Blood Axis. Met de schitterende Romeo en Juliet. Romeo en Julia van Prokofjev. Als de liefde. En Blood Axis zelf natuurlijk als het totale kwaad. Rain Eye Forever.

This is my good.

Nature and Organization, project van Michael Cashmore. Maar uiteraard hoorden wij daar de stem van David Tibet. Bijgestaan op dit album door Douglas P. van Death in June. Rose McDowell, ooit van Strawberry Switchblade. Michael Cashmore zelf. Stephen Stapleton van A Nurse with Wound. Sally Wood, Bennett Walsh, Merat Sheeran, Lisa Oliver, Amanda J. Edge en Jason Burton. Het staat allemaal op het album Beauty Reaps the Blood of Solitude. Je hoort de Bone White Glory, Nature and Organization. En daarvoor dus Blood Axis, Rain Eye Forever. Daarvoor Mark and the Mambas, You'll Never See Me on a Sunday. En daarvoor de poëzie van Hugo Claus, die was ik u nog schuldig. Een soort afscheid.

Een dwarsdoorsnede van de muzikale voorkeuren, de favorieten van Arjen Grolleman. Die hoorde u vanavond in een speciale X-Rated. Omdat het vandaag precies 9 jaar geleden is dat Arjen ons moest ontvallen. En ze zeggen wel eens, als er over je gepraat wordt, dan leef je voort. Nou, dat heb ik mogen merken op alle reacties die ik heb mogen ontvangen. En ze zijn werkelijk zo ongelooflijk ontroerend en hartverwarmend en ongelooflijk veel. Zo ontzettend veel. Daaruit blijkt hoe ongelooflijk Arjen nog leeft. En ik dank u daar allen hartelijk voor. Het is zo ongelooflijk goed om dat te zien. X-Rated leeft voor. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Dan geven we kaarten weg voor Grauzone, het festival wat aanstaande is in Den Haag. Dat dus volgende week. Maar we zijn nog niet klaar met je, Arjen. Want we gaan nog even door in X-Ray. U hoorde net al de stem van David Tibet. X-Ray heb ik ook volledig voor jou ingeruimd, namelijk met Current 93 en zijn geweldige project In a Foreign Town, In a Foreign Land, wat Current 93 samen maakte met Thomas Ligotti. Thomas Ligotti en Current 93. En Current 93 bestaat voor deze gelegenheid uit David Tibet, Steven Stapleton en Christophe Heyman. En hij was ooit van HNAS, oftewel Hirsje Nichts auf Sofa.

Arjen, we denken allemaal nog ongelooflijk vaak aan je. En nogmaals, ik heb dat ook mogen blijken aan alle reacties die ik heb mogen ontvangen. Hartelijk dank nogmaals daarvoor. Ook dank voor het luisteren. En volgende week dus een nieuwe editie en een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. En als altijd is deze X-Rated uiteraard en deze helemaal opgedragen aan Arjen Grolleman. Het was een moeilijke, een lastige, want al die associaties met al die muziek, het is ongelooflijk. Daarom heb ik ook nog eens een goede eindtune van je te pakken gekregen. En dat is Autopsia, Scars of Europa. Die hoort u nu nog tot 11 uur. Blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Zometeen. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

Terug naar 1997 met Bitter Süß. En dan weliswaar het tweede gedeelte uit Bitter Süß. We hoorden Johannes Heil aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En deze Bitter Süß track die heeft het ooit ook kunnen schoppen tot een track op de Electronation CD. Die destijds nog werd uitgebracht door Boudisque Records en Kink FM. En die samengesteld is door Roy Avney, Arjen Grolleman en mijzelf. Johannes Heil dus aan het begin, zoals gezegd, van een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En tot 10 is het tijd voor heel veel nieuw werk. Buiten is het inmiddels herfst, maar wij zoeken de zomer weer op. Uw hoogst eigen zomergast vanavond tot 11 uur X-Rated. Met nu even twee zomerse klanken die nog uit moeten komen. Zometeen Crank Brother en die verschijnt op 28 juli. En later nog op 3 augustus verschijnt deze new beat-achtige track van Curses. We hebben het over Tornado Warning. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

28 juli dus. Inderdaad, een nieuwe EP van Crank Brother. En Crank Brother komt uit... Crank Brother komt uit Londen. Een duo uit Londen. En The Cold Wave heet deze The Cold Wave EP. En hoorde de titeltrack Cold Wave van Crank Brother. En welke al wel uit is, dat is een 12-inch van Hodus. En Hodus, die heeft een 12-inch uitgebracht, de Into Dust EP. En daar staat de track Broken Mirror op in een fantastische Anthony Linnell remix. Oordeel zelf, hier is Hodus.

Zo krijg je wel eens iets in de loop aangespeeld. We hebben het over het album van Das Auge. Ik was afgelopen week in Paradiso in Amsterdam bij het concert van Blaine L. Reininger. En daar werd dit album aan mij overhandigd. En het is een hele leuk en heel fijn album van Das Auge. Tans met een uitroepteken. Je hoorde Kabukin van dat album, een eigen beheer uitgegeven. En het staat vol met dit soort heerlijke electro, techno-achtig wave. Kortom, hele leuke invloeden van electro-achtige tracks van Das Auge. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Met nu een hele mooie samenwerking op Zark Recordings. Zark, dat stond vroeger eigenlijk bol van keiharde, ja, soort gabberachtige techno. En tegenwoordig kunnen ze het ook, hebben ze gelukkig wel artiesten onder zich die het ook ietsje rustiger aandoen. Alhoewel op deze 12-inch of LP eigenlijk die op de draaitafel ligt, staat eigenlijk ook maar één echt rustig nummer. En die gaan we nu draaien. Van 11XXX27 en Mystics. Het album Blood Pact. En dit is Ice Crying Eyes. Dit is 11XXX27 en Mystics.

prachtig werk van Kita. Je hoorde Hazel van het soort uitgebreide EP Ceramic. En dit is verschenen via Knekelhuis. Erg mooi label dat heel veel oude wave uitbrengt. Maar dus ook dit soort prachtige soundscape-achtige dingen van Kita. En de volgende die in de speler zit is zomaar een cd van Taz. En Taz, oftewel T, kleine e, z, grote z, dat is Maurizio Martinucci. En hij is al jarenlang lid samen met Eddie Newton van Clock DVA. Hij heeft een soloalbum uitgebracht en dat is verschenen in een hele kleine oplage van, even kijken, 23 stuks. Ik heb nummer 4 en er zijn vanmiddag waren er nog 7 te koop. Dus op Bandcamp sla uw slag als u wil en dat wil u, want het is een erg mooi album. Black Bamboo heet het album en er verscheen via het label Phenomenal. Dit is Taz met Disquietude. Prachtig werk van Taz.

0: En allemaal een track van dat geweldige album van Aware, Requiem for a Dying Animal. En dat is sowieso een kansmaker voor de eindlijst. Nieuw verschenen op Glacial Movements, dat heerlijke ijzige label uit Italië. U hoorde het derde gedeelte van Requiem for a Dying Animal van Aware. En daarvoor hoorde u Tez met Disquietude. Tez van Clock DVA en het album Black Bamboo. En ik vertelde u dat er nog 7 exemplaren over waren. Wel nu, er zijn er nu nog maar 5. Dank u voor het kopen van dit album. Dat zal Tez in ieder geval bevallen. En mij ook, want dat vind ik leuk. Zo is het. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar de tune niet meewerkt. Stop. Ho. Dat gaan we even anders doen. Namelijk zo.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated. Inmiddels al 2 uur, of 2 minuten bezig. Maar goed, tot 11 uur en daarna X-Ray. En u hoort nu een track uit 1982 van het duo Bron Area. Die zijn helaas niet verder gekomen dan een handjevol singles en LP's. Bron Area was komt van de 12-inch Different Phrases. U hoort nu You Would Be Amazed. En dat is echt een prachtige stem van Bron Area. En die stem die doet me inderdaad een beetje denken aan Martin Bates van Eyeless in Gaza. Dit is Bron Area hier bij X-Rated.

complete duisternis van lust moord. En je hoorde de stem van Robert Oppenheimer in deze track. En Robert Oppenheimer die wordt ook wel de vader van de atoombom genoemd. En dat klopt ook, want hij is betrokken geweest bij de fabrikage van in het lab van waar de eerste atoombom werd gefabriceerd. Robin Oppenheimer is niet meer onder ons. Lust moord nog steeds wel en gebruikte zijn stem daarvoor. U hoorde de track Twilight Los Alamos. En dat staat op het eigen beheeralbum wat Lustmoord in 2020 heeft uitgebracht. Trinity. Lustmoord, heerlijke klanken hier bij X-Rated op de concertzender. Met nog meer heerlijks, namelijk Stratum Terror. Dat album verdient meer aandacht. Love Me Tender or I Will Cause Pain. Dit is Pierce Through Visceral Tissues.

geniale track van Gum. Gum uit Australië. Een duo wat platen maakte waar ze eigenlijk alleen maar gebruik maakten van andere platen. En daar dus hele mooie tracks van maakten. Gum. En dit staat dan ook op het album Vinyl. Een prachtige zeefdruk hoes met daarin allerlei inserts met foto's van een soort, laten we zeggen, leren fetish magazines, waar op een van die inserts ook nog een vinyl single zit geplakt, die helemaal bespoten is met verf. Prachtig werk van Gum. U hoorde van dat album Vinyl, wat in 1987 werd uitgebracht. De track Outfits for Agony. En Gum deed dat dus met allerlei platen. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop platen werden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Non dat deed, oftewel Boyd Rice. En dan we het toch over Non hebben, uit 2002 is dit Children of the Black Sun. Daarvan hoort u The Fountain of Fortune. Dit is Non.

0: Ja, die doet pijn. Heilige schennis. De track afbreken. Hij duurt nog 13 minuten. Een totale tijd van meer dan 21 minuten. Hoort u Modus. En Modus met de track NGC742. Het staat op het album Domus van Modus. En dat zijn inderdaad de heren uit Italië. Giulio Aldinucci, Emanuele Ferrante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. En wat een album dit. Dit wordt direct de eindlijst. Dat is zeker.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur en daarna X-ray. Terug naar 1981, toen brachten de Ghostwriters het album Objects in Mirrors Are Closer Than They Appear uit. En dat verscheen op Red Music. Het duo Jeff Kane en Charles Cohen vormden de Ghostwriters. Helaas nooit verder gekomen dan 2 albums en 1 overigens ook briljante single. Nou, gelukkig hebben we het label Dark Entries, wat in ieder geval deze LP ook weer opnieuw heeft uitgebracht. Hier zijn de Ghostwriters met Fix It in the Mix.

Wat een heerlijke indringende schoonheid van Treha Sektori. De hoogste tijd om weer eens de revue te laten passeren hier in X-Rated. Treha Sektori met de track Altera Eti Endesia. En dat staat op het album Endesia. En dat verscheen in 2012 alweer. 12 jaar geleden. Wauw. Treha Sektori hier bij X-Rated op de Concertzender. Poeh, even van bijkomen. Maar gelukkig hebben we Kost. Het nieuwe album van Kost is onlangs verschenen op Cold Spring Records. Het album heet Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En u hoort van Kost nu de track Death Threat. En dat in de Berenices remix. Hier is Kost.

een heuse X-rated klassieker. Arjan Grolleman was helemaal gek van deze track. En terecht, Les Yeux Clos hoorde u van Seven Pines. En de stem die u hoorde, die was van Noria Iorinov. Het staat op het album Le Cri. En dat verscheen via het label Le Cluricon in 2006. Seven Pines hier bij X-Rated. En na een toch behoorlijk lange stilte voor zijn doen, voor hun doen, eindelijk weer een nieuwe release op het Winterlight label. Mark O'Shea, die heeft mij laten weten dat er behalve deze nieuwe release nog veel en veel meer fraais op het programma staat. Dus we gaan dat label weer eens goed in de gaten houden. Brotherhood of Sleep is net verschenen op het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Winterlight, do it, did it again. Here is Brotherhood of Sleep met Devotional Hymns to the Brilliant Flaming Sun. En Brotherhood of Sleep is Bart Pieten. Hij is Belg en hij is ook werkzaam in onder andere Dead Man's Hill. Maar nu dus als Brotherhood of Sleep.